0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: dus voor.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je. Waar

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op Radio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen, 's middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Protest tegen horecapaviljoen in Almere Nobelhorst. En noodpompen voorzien de vecht van water. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, ja, je hoort het goed. Regen, buien, heerlijk toch? Het frist allemaal weer een beetje op. Maar er moet nog veel meer gaan vallen om het weer een beetje in balans te krijgen.
5: Ja, weet je wat, goedemorgen trouwens, Jolien. Weet je wat ik gisteren hoorde? Een weerman die had het over 310 mm. Komen we tekort?
4: Ja, dat heeft Diana gisteren uitgebreid uitgelegd inderdaad. Okay. Hoeveel er nog moet gaan vallen. Oh. En, nou ja, dat is best wel een ingewikkeld rekensom, want er verdampt natuurlijk ook weer van alles. Dus, maar goed,
5: alles wat
4: valt is meegenomen natuurlijk.
5: Zeker. Ja. Zo, de week is weer begonnen. Het is al dinsdag. Lekker hoor.
4: Ja, de week was al wat eerder begonnen, ja.
5: Echt
4: ja.
5: Waar? Okay.
4: Ja, zeker. Zeker. Zometeen in het nieuws hebben we het over bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere. Die zijn bepaald niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Ze hebben bezwaren ingediend.
5: Onze verslaggever praat met twee bewoners en je hoort ze over een paar minuten.

0: je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: De dag begint goed met

0: Met een beetje veel tempo je bed uit. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En daarvoor Olivia Newton-John met Electric Light Orchestra en Xanadu.
1: En dat maakt het 6:10. Bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere zijn niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Onderneemster Yuka Tang, bekend van meerdere all-you-can-eat restaurants, heeft een stuk grond gekocht waar ze een nieuw restaurant wil beginnen. Omwonenden hoopten juist op kleinschalige horeca.
0: Zij vinden een groot restaurant niet passen bij het karakter van Nobelhorst. Bijna 90 buren hebben bezwaar aangetekend, onder wie Stefan Bakker en Astrid Geitel. Verslaggever Ruben den Hadder sprak met hen.
2: Dit is de plek waar het restaurant moet komen. Langs het water rijden wat auto's voorbij. Best wel veel al eigenlijk. Want verder is hier een woonwijk en nog niet heel veel. Daarachter zien we dan een flatgebouw. 5 verdiepingen. Dat is waar u woont, hè, Astrid Geitel?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Heeft u enig idee hoe dat restaurant eruit komt te zien? Wat dan bij u, Paul, voor de deur wordt gebouwd?
3: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel een beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
2: Dat is natuurlijk jammer. Jullie hopen dat er kleinschalige horeca komt voor fietsers, wandelaars. En dan wordt het waarschijnlijk een ander concept dan jullie hadden verwacht. Maar ja, uiteindelijk is dat toch niet aan jullie. Uiteindelijk is er ook een horecaondernemer die gewoon hier in een gat springt en iets begint.
3: Ik vind dat de gemeente heel goed moet kijken waar een plan komt. Of het geschikt is, of het past in de omgeving. En als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn. Er is plek genoeg overal, ook in Nobelhorst. En houd hier kleinschalig en doe een groot iets als All You Can Eat met alle parkeerders en bezoekers. Doe het iets verderop.
2: Even bij Astrid naar binnen, want dan kunnen we even kijken naar het uitzicht vanaf haar balkon op de 5e verdieping.
3: Dit is de mooiste plek en het mooiste uitzicht. Zelfs als je binnen zit, dan heb je dit uitzicht nog. Dus je kan je voorstellen dat als hier toch wel een 6,5 meter hoog gebouw komt, dat ik toch heel veel minder uitzicht heb.
2: Wat voor gevoel krijgt u daar dan bij?
3: Ja, paniek. Slaaploze nachten. Ja, dat vind ik echt zonde. Houd het gewoon leuk, houd het klein.
2: Stefan Bakker, u woont hier in de laagbouw hiernaast.
4: Ja, in de kaderwoningen hier zo aan het water. En we hebben zelf ook een boot. Dus het is een prachtig gebied om te recreëren. Dus dat is fantastisch.
2: Wat zit er nou in dit plan voor dit nieuwe restaurant waardoor u zegt, oh, wacht even, dat willen we toch liever anders als buurt?
4: Nee, kijk, je koopt een project als dit op basis van de omgeving. En ook hoe de omgevingsvergunning op dat moment is geventileerd in de verkoopbrochure. Daar wordt natuurlijk wel heel sterk naar voren gebracht dat je hier in een recreatieomgeving zit. Hè, waar het gaat om wandelaars, fietsers en mensen die hier recreëren op het water. En als daar dan een paviljoen staat gepland met een groen dak wat volledig ingaat op in de natuur, want het is toch een van de grootste natuurgebieden van Almere. Dan komt daar een plan wat daar in mijn beleving helemaal niet op aansluit. Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
2: Eén voordeel, als het wel doorgaat, kunt u wel lekker dichtbij een hapje eten.
4: Maar dat zou sowieso het geval zijn. We zijn voor een paviljoen. Dus laat maar komen. Maar wel een paviljoen wat past in deze omgeving.
1: Nou, maar eens kijken wat er van komt dan. Van al die bezwaren die zijn ingediend.

0: Bruce Springsteen van zijn rustige kant, I'm on fire. Ja, dat de vakanties weer voorbij zijn, hoor je ook aan de berichten van buiten Flevoland. Want er duiken weer politici op.
1: Ja, zeker. Die zijn ook weer begonnen. De eerste begrotingsgesprekken die zijn ook begonnen. Hebben ze wat opgeleverd? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: en with you. De berichten van buiten Flevoland, Jolien.
1: Ja, we beginnen met de eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro. Nou, die hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel erg groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij toch echt dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
1: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie.
0: Ja, je noemt het nou wel oppositie, maar moet je dat wel oppositie noemen?
1: Ja, zeker moet je dat oppositie noemen.
0: Ja, maar ze hebben ze toch altijd nodig, dus dan...
1: Jawel, maar het is toch wel
0: de
1: oppositie.
0: Om dat op een duur nog oppositie
1: er
0: te blijven.
1: Er staan geen ministers of staatssecretarissen
0: nee,
1: van...
0: Dat is zo.
1: Van Pro bijvoorbeeld, of van Ja 21 op bordes, toch?
0: Nee, dat weet ik.
1: Nee, daarom. Nee, het is zeker oppositie. Maar ja, voor iedere stap die gezet wordt, er moet over alles onderhandeld worden. Dus ja. Ik heb ook al mensen gehoord, bepaalde economen.
0: Wat zeiden die?
1: Die zeiden van, breek heel dat regeerakkoord maar open, want dit gaat gewoon niet lukken.
0: Want je moet niet alleen, dit is een rondje Tweede Kamer, maar dan heb je de eerste ook
1: ja,
0: nog.
1: Dat,
0: en die is weer anders.
1: Dat hadden we het gisteren inderdaad ook al over, ja. Ja, dus dat gaat nog hele kluif worden.
0: Ja,
1: we hebben ook nog wat nieuws uit de krant, hè, van deze dinsdag, de 18 augustus zijn we.
0: En je hebt de Telegraaf bovenaan liggen, dan gaat het over automerken.
1: Ja.
0: Wat is er mee aan de hand?
1: Nou ja, de opkomst van nieuwe automerken zorgt voor een opmerkelijk probleem. Reparaties zijn lang niet altijd mogelijk, waardoor bij een kleine schade een wagen al totaal los verklaard kan worden. Dat signaleert verzekeraar Unive. En die waarschuwt dat de dekking voor zo'n auto dan op de tocht kan staan. Inderdaad, op de voorpagina van de Telegraaf. Nou, brancheorganisaties zoals de ANWB en de BOVAG die herkennen de problemen. En je snapt het al, het gevolg is dat de verzekeringspremies omhoog gaan.
0: Ja, maar ook als ik een auto heb waar iedereen in rijdt. Dat mijn verzekerings... zou ik oneerlijk vinden. Er zijn mensen die kopen een of ander Chinees merk. Dan denk je...
1: Je klinkt nu een beetje als Calimero.
0: Nou, wat is dit dan weer voor auto? Natuurlijk zijn er geen onderdelen van. Nederlandse media die hebben boetes gekregen van 10.000 euro's gekregen voor hun berichtgeving over het afslankmedicijn Ozempic. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de boetes opgelegd vanwege het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Daarover kun je lezen op de voorpagina van het FD. NRC, Volkskrant, AD en de Telegraaf bevestigen aan de krant dat ze boetes hebben gekregen.
1: Het Algemeen Dagblad vraagt zich op deze dinsdag af, is Jetten voor zijn verloofde of voor Oranje? Dan gaat het natuurlijk over hockey, want vanavond om 6:00 neemt Nederland het op tegen Argentinië.
0: Ja.
1: En inderdaad, de verloofde van premier Jetten is de topspeler van Argentinië.
0: Ja, dus dat wordt een spannende wedstrijd.
1: Zeker.
0: Dit is de zomer van de waarheid. Een angstaanjagende kop op de voorpagina van Trouw die helemaal in beslag wordt genomen. Door die hete zomer die we dan nu toch wel achter de rug hebben. Want ja, de dagen worden zo kort. De ochtend duurt het uren eer het opgewarmd is natuurlijk. Maar dat kun je vandaag lezen in Dagblad Trouw.
1: Nou, dat waren wat zaken van uit deze provincie.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Is It Love You're After? Terug naar de jaren 70 met Rolls Royce. En daarvoor, maar dat kan nog steeds natuurlijk, want het water is nog warm, Nielsen en Aan Zee.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Wijkbewoners van de Werf in Almere Nobelhorst hebben 90 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een horecapaviljoen in hun buurt. Daar komt waarschijnlijk een All You Can Eat. Het ontwerp is nu anders dan omwonenden hadden gedacht.
2: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin, een heel een beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop met in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
0: Op 1 september is er een hoorzitting. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet 3 noodpompen in om zoetwater vanuit de Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de lage waterstand stroomt het niet meer vanzelf de rivier in. Het water is nodig om landbouw- en natuurgebieden van water te voorzien. Tegen 3 Flevolanders zijn cel- en taakstraffen geëist voor poging tot doodslag. De 3, die familie van elkaar zijn, zouden een kickbokser hebben mishandeld. De bokser liep daarbij vorig jaar september zwaar oogletsel op. De eis varieert van 10 tot 14 maanden gevangenisstraf. Zeewolde heeft een vacature geplaatst voor een wethouder. Het zou de 4e in het college van BNW moeten worden. De gesprekken met de kandidaten zijn over een maand.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend hebben we in eerste instantie nog te maken met wat lichte regen, maar deze trekt in de loop van de dag al weg naar het oosten. En dan volgt in de middag wat meer ruimte voor de zon en temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. Er waait daarbij wel een stevige westenwind, waardoor het ietsje frisser kan aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het toch wel vrij wisselvallig, met dagelijks kans op buien, zo nu en dan zelfs kans op wat onweer. De temperatuur blijft wel aardig op peil, met gemiddeld een graad of 21, maar het is dus wel verstandig om regelmatig die paraplu mee te nemen.
5: Hoe is het op de weg? Nou, je kunt nog overal lekker doorrijden, nog geen

0: files of vertragingen. Wel een flitser, die is gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanaf Muiderberg, dus Muiderberg richting Lelystad, bij hectometerpaal 69,3. En zometeen hebben we het over een groepje Lelystedelingen. Dat wil de vriendschapsband tussen Lelystad en Suriname nieuw leven inblazen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Breakout van Swing Out Sister. En daarmee werd het 7:07.
1: Deze week staan we stil bij de connectie tussen Suriname en Nederland. Lelystad had 15 jaar geleden nog een hechte vriendschapsband met Lelydorp in Suriname. Maar die vriendschap verwaterde.
0: Een groepje Lelystedelingen probeert de band te verstevigen.
2: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk beginnen.
3: Als onderwijsman hoop ik dat er weer een mogelijkheid komt dat leerlingen naar Lelydorp kunnen gaan.
4: Doe je mee?
5: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als eerste ook. Maar nee, we gaan ervoor.
6: Enthousiast zijn ze, de initiatiefnemers van de nieuwe vriendschapsband. Onlangs kwamen deze Lelystedelingen voor de eerste keer bij elkaar onder aanvoering van Lucia Fair.
2: Waar ik van droom is dat er weer een stedenband komt. En dat de landen elkaar leren kennen. Dat de landen van elkaar leren. En dat er meer geschiedenis, educatie en dergelijke ontstaat. Op elk gebied.
6: Van elkaar leren, dat was bij de vorige stedenband ruim 15 jaar geleden ook de insteek. John Mulder, die van 2005 tot 2012 projectleider was van deze uitwisseling, doet nu ook weer mee. Hij blikt nog even terug.
3: Het project zelf is ontstaan omdat de gemeente zich erg zorgen maakte over de polarisatie onder jongeren ten aanzien van etniciteit en religie. Dat liep een beetje de spuigaten uit in Lelystad en men wist eigenlijk niet hoe ze dat moesten aanpakken. En toen is iemand op het idee gekomen van laten we leerlingen in de gevoelige leeftijd van 15 jaar naar Lelydorp sturen.
6: Meer dan 200 leerlingen uit Lelystad gingen verspreid over 7 jaar naar Lelydorp. Danique was één van die leerlingen. In 2010 ging ze als tiener voor de eerste keer naar Suriname.
7: Dat maakt met de multiculturele samenleving die we in Nederland kennen, maar die in Suriname ook zeker aanwezig is. En in Nederland gaat het niet altijd even goed en in Suriname gaat dat een stuk beter.
3: Ze hebben daar ontdekt dat scholen echt met zo weinig middelen toch draaien. En ze hebben ook ontdekt dat je eigenlijk helemaal geen rijkdom nodig hebt om heel erg gelukkig te kunnen zijn.
6: Ze kwamen met positieve ervaringen terug. Volgens John is de uitwisseling voor herhaling vatbaar.
3: Ik denk ook in deze tijd, we zitten natuurlijk in 2026 nu, is dit nog steeds een heel groot probleem. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het probleem groter is geworden als het om polarisatie tussen groepen gaat.
6: Daarom wil Danique dat een nieuwe generatie die positieve ervaringen ook opdoet.
7: Wat ik belangrijk zou vinden is dat ook de jeugd van tegenwoordig dat die ook eens gaat kijken van hoe gaat het daar nou. En dan word je toch eventjes met je neus op de feiten gedrukt van ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer. Ja.
6: Diane Chiku staat te trappelen en doet graag mee aan het nieuwe uitwisselingsprogramma. Ze geeft nu les op het mbo in Lelystad, maar is geboren in Lelydorp.
8: Lelystad, Lelydorp, dat klinkt zo logisch. Dat je denkt van wat kan ik terug doen voor Lelydorp. We hebben dezelfde geschiedenis, we hebben dezelfde namen. Lelystad, Lelydorp, het enige is in Suriname een dorpje. Want we hebben qua inwoners heel weinig. Als we een uitwisselingsprogramma hebben, kunnen ook studenten van Nederland. Het is een eye-opener voor hun van hey, hoe doen ze het daar in Suriname. Maar omgekeerd ook, we kunnen van elkaar leren. En we kunnen de goede dingen overnemen. We hoeven het wil niet opnieuw uit te vinden.
6: Ze denken ook aan uitwisseling op het gebied van kunst en cultuur. Ondernemerschap en duurzame landbouw. Zo ziet Lucia in Lelystad mogelijkheden voor producten van natuurtuin Pekings Ralang.
2: Ik haal daar mijn thee en dat breng ik mee naar Nederland. En dan gebruik ik die thee. Omdat ik zelf diabetespatiënt ben, is die thee ook heel goed voor mijn diabetes.
4: Die dingen kunnen u eigenlijk hier naartoe...
2: Precies. Ondernemerschap bevorderen. Wat er in Lelydorp groeit en goed is voor Lelystad. Laat het hier naartoe komen. Er zijn hier ook ondernemers die met Surinaamse kruiden en dergelijke aan de gang gaan. Dus ik heb zoiets van laten we daar iets mee doen.
6: Suriname is geen land voor massatoerisme. Toch ziet Danique ook op toeristisch gebied kansen voor een nieuwe stedenband.
7: Er is wel enorm veel te zien. En het is denk ik niet echt een zonzeestrandbestemming. Maar wil je echt avontuur, ga de jungle in. Wil je ook wilde dieren zien bijvoorbeeld. Dan is het zeker een hele mooie bestemming. En je kan gewoon Nederlands praten. Dus ja, is weer een pluspunt toch?
6: Kortom, voldoende ideeën. Ze gaan er nu echt mee aan de slag.
2: We komen vaker bij elkaar en dan hebben we het erover van hoe willen we het gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook aan geld komen.
6: En voor dat geld hopen ze op steun van de provincie en de gemeente. Komende maand is een eerste gesprek op het stadhuis hier in Lelystad. Als het aan de initiatiefnemers ligt, staat binnenkort de stichting of werkgroep Stedenband Lely op papier.
3: Als er echt geld ter beschikking komt en leerlingen naar Suriname kunnen gaan, dan stel ik al mijn kennis ter beschikking om daarin te kunnen begeleiden. De school, in dit geval het Porteum.
6: En wat de reis naar Suriname betreft, hier in Lelystad staan ze al te trappelen. Zijn de koffers al gepakt?
9: Nog niet, bijna.
8: Nou, zal ik doen.
6: Sta jij al te trappelen?
3: Ja, zeker. Liever gisteren dan vandaag.
2: De koffers voor mijn geboorteland zijn altijd gepakt.
1: Nou, mooi. Heel veel enthousiasme dus. Prachtig. Tot zover de tweeluik over Lelydorp, Lelystad van verslaggever Sam Jones. Nou, op onze app en website vind je een achtergrondverhaal over wat ingenieur Cornelis Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft.

0: Harry Styles, zijn grote hit van dit moment heet American Girls. Ik ben bij Flevoland, maar we kijken ook even naar wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv.
1: Jazeker, dat ging over sportzaken, maar ook over acteren.

0: President and You're Gonna Like It. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, we beginnen met een nieuwsuur. Daar ging het over de kabinetsbegroting voor het nieuwe jaar. Die moet al over 2 weken af zijn, zodat die op Prinsjesdag gepresenteerd kan worden. Nou, de tijd dringt dus voor het minderheidskabinet om de steun van oppositiepartijen te krijgen. Pro-voorman Jesse Klaver zei dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel moeten voordat hij zijn steun geeft.
2: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
1: Klaver zei dat hij zijn poot op dat vlak stijf houdt en dat het aan het kabinet ligt als er geen meerderheid komt voor de plannen.
2: De vraag is of het kabinet bereid is om zover te gaan. Of zij het op een crisis laten uitdraaien. Kijk, het kabinet is op zoek naar meerderheden. Die hebben ze niet. Als het misgaat, dan ligt die verantwoordelijkheid bij deze partijen die hebben gekozen voor het experiment van de minderheidskabinet. Dat was niet nodig geweest. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat we tot elkaar komen. Maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij het kabinet.
1: Nou, het politieke spel is echt weer op de wagen, hè? Heerlijk.
0: Ja, dat vind ik een beetje een rare gedachte dat zij daar in Den Haag al heel druk zijn. En dat 2/3 van het land nog in de vakantiemodus is. Maar ja, goed, die dingen gaan blijkbaar.
1: Ja, in Den Haag moet wel flink doorgestampt worden. Ja. We hebben nog wel even de tijd nodig.
0: Ja. Nederland haalde 14 medailles op het EK atletiek. Een record voor atleet Mike Foppen verliep het EK minder goed. Hij liep zaterdag op de 4e positie bij de 10 kilometer, maar stapte uit. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Foppen dat hij tijdens de race last kreeg van negatieve gedachten.
3: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar. En is het heel lastig om negatieve gedachten weg te krijgen en in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, ja, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
1: Ja, kan die beter een kortere afstand doen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Of hier oefeningen voor doen of zo, of hulp vragen op een of andere manier. Foppen schrok van de vele reacties na zijn opgave, al probeert hij dat wel te begrijpen.
3: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
1: Ja, dat is jammer natuurlijk. Dat is niet fijn. Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 jaar met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Henry van Loon geeft er een workshop. In Langs de Lijn en Omstreken legde hij uit waarom oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
4: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk, sommigen, nou, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
1: De moeder van Henry van Loon werkte vroeger met mensen met een beperking. En dat werk wil hij voortzetten.
4: Ze ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En om het op het dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
1: Nou, mooi verhaal van Henry van Loon. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen, maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk, beginnen.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Protest tegen bouw van horecapaviljoen in Almeerse Nobelhorst. En noodpompen voorzien de vecht van water. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Clemens Peepers met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
11: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
10: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
12: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
10: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files of vertragingen, wel een flitser. Die is gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,2. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere. Die zijn bepaald niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Ze hebben bezwaren ingediend.
9: Ja, en een groepje Lelystedelingen wil de vriendschapsband tussen Lelystad en het Surinaamse Lelydorp nieuw leven inblazen.

0: Toodaloo.
1: Lever vuurwerken.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Laag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Hey Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: deels de grote hit van Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry. Ik kwam door een publicatie op de website terecht van Troostwijk Auctions, de veilingsite.
1: Ja, wat heb je allemaal gekocht?
0: Nee, daar is van alles gekoopt van de Soldaat van Oranje.
1: Ja, daarom zeg ik, wat heb je gekocht?
0: Nee, ik heb nog niks gekocht, maar heb je nog ruimte voor een halve Bentley?
1: Aan de muur?
0: Een halve Bentley, denk je wat? 17,50 is het open.
1: Ik zoek nog wel iets voor aan de muur.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, een buste op een sokkel zie ik ook staan. Die is maar 15.
1: Oh. Dat kan wel laaien bij jou.
0: Dat kan.
1: Nou,
0: jij,
1: jij
0: zoekt iets aan de muur, toch?
1: Ja.
0: Bij mij hangt het allemaal vol, joh.
1: Oh ja?
0: Ja, joh. Ik heb schilders in de familie. Dus die maken alles zelf.
1: Kijk eens aan.
0: Ja.
1: We gaan eens even naar wat nieuwszaken. Bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere, die zijn niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Onderneemster Yuka Tang, bekend van meerdere all-you-can-eat restaurants, heeft een stuk grond gekocht waar ze een nieuw restaurant wil beginnen. Nou, omwonenden hoopten juist op kleinschalige horeca.
0: Zij vinden een groot restaurant niet passen bij het karakter van Nobelhorst. Bijna 90 buren hebben bezwaar aangetekend, onder wie Stefan Bakker en Astrid Geitel. Verslaggever Ruben den Harder sprak met hen.
2: Dit is de plek waar het restaurant moet komen. Langs het water rijden wat auto's voorbij. Best wel veel al eigenlijk, want verder is hier een woonwijk en nog niet heel veel. Daarachter zien we dan een flatgebouw, 5 verdiepingen. Dat is waar u woont, hè, Astrid Geitel?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Heeft u enig idee hoe dat restaurant eruit komt te zien, wat dan bij u, Paul, voor de deur wordt gebouwd?
3: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel een beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
2: Dat is natuurlijk jammer. Jullie hopen dat er kleinschalige horeca komt voor fietsers, wandelaars. En dan wordt het waarschijnlijk een ander concept dan jullie hadden verwacht. Maar ja, uiteindelijk is dat toch niet aan jullie. Uiteindelijk is er ook een horecaondernemer die gewoon hier in een gat springt en iets begint.
3: Ik vind dat de gemeente heel goed moet kijken waar een plan komt. Of het geschikt is, of het past in de omgeving. En als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn. Er is plek genoeg overal, ook in Nobelhorst. En houd hier kleinschalig en doe een groot iets als All You Can Eat met alle parkeerders en bezoekers. Doe het iets verderop.
2: Even bij Astrid naar binnen, want dan kunnen we even kijken naar het uitzicht vanaf haar balkon op de 5e verdieping.
3: Dit is de mooiste plek en het mooiste uitzicht. Zelfs als je binnen zit, dan heb je dit uitzicht nog. Dus je kan je voorstellen dat als hier toch wel een 6,5 meter hoog gebouw komt, dat ik toch heel veel minder uitzicht heb.
2: Wat voor gevoel krijgt u daar dan bij?
3: Ja, paniek. Slaaploze nachten. Ja, dat vind ik echt zonde. Houd gewoon leuk, houd klein.
2: Stefan Bakker, u woont hier in de laagbouw hiernaast.
4: Ja, in de kaderwoningen hier zo aan het water. We hebben zelf ook een boot. Dus het is een prachtig gebied om te recreëren. Dus dat is fantastisch.
2: Wat zit er nou in dit plan voor dit nieuwe restaurant waardoor u zegt, oh, wacht even, dat willen we toch liever anders als buurt?
4: Nou, kijk, je koopt een project als dit op basis van de omgeving. En ook hoe de omgevingsvergunning op dat moment is geventileerd in de verkoopbrochure. Daar wordt natuurlijk wel heel sterk naar voren gebracht dat je hier in een recreatieomgeving zit. Hè, waar het gaat om wandelaars, fietsers en mensen die hier recreëren op het water. En als daar dan een paviljoen staat gepland met een groen dak wat volledig ingaat op in de natuur, want het is toch een van de grootste natuurgebieden van Almere. En dan komt daar een plan wat daar in mijn beleving helemaal niet op aansluit. Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
2: Eén voordeel, als het wel doorgaat, kunt u wel lekker dichtbij een hapje eten.
4: Maar dat zou sowieso het geval zijn. We zijn voor een paviljoen. Dus laat maar komen. Maar wel een paviljoen wat past in deze omgeving.
0: Stefan Bakker was dat.
1: Ja, maar eens kijken wat er van al die bezwaren terecht gaat komen.

0: Number, een van de hoofdacts, zaterdag in Biddinghuizen. My body isn't ready. Laten we eens even zoeken naar mijn regenpakkie.
1: Dan gaan we naar het weer en dat doen we met Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er staat wel wat regen op het programma, hè?
2: Ja, dit is heel ander weer dan de laatste weken dit.
1: Dat kun je wel stellen.
2: Het is bewolkt vanochtend, behoorlijk regenachtig. Het is een graad of 16. Ja, die regen trekt wel geleidelijk aan naar het oosten weg. Dan wordt het tijdelijk wat droger, maar later vanmiddag en vanavond... Ja, dan komen buien opzetten. En dan gaat het van tijd tot tijd weer flink regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden, want zo nu en dan breekt ook de zon door. En de zuidenwind op dit moment die draait naar het westen. En die is dan meest matig van kracht. Dus het is een wisselvallige dag vandaag.
1: Ja, maar koud is het niet.
2: Koud is het zeker niet en dat is het voorlopig ook niet. Want ook de komende avond en nacht blijft de temperatuur ruimschoots boven de 10 graden. Het koelt nog echt helemaal voor geen meter af. Vanavond is het zo'n 18 graden, valt een enkele bui. Komende nacht raakt het wel weer bewolkt, wordt zo'n 16 graden. En later in de nacht volgt vanuit het westen opnieuw een regengebied. En hebben we dan morgen mee te maken, want morgen in eerste instantie weer vrij veel regen. In de middag trekt de regen weer weg, dan volgen weer buien. Zo nu en dan schijnt de zon en morgen wordt het zo'n 19 of 20 graden.
1: Juist. En de dagen daarna, hoe zien die eruit?
2: Ja, dat blijft wel behoorlijk wisselvallig. Donderdag wordt echt een dag met talrijke buien. Dan kan er ook onweer bij voorkomen. Dan wordt het maximaal een graad of 20. Ook vrijdag en zaterdag nog buien die over de provincie trekken. Met 20 of 21 graden. Maar zondag en maandag, dan lijkt het droog te blijven. De zon schijnt dan geregeld. En de temperatuur komt nog steeds uit op zo'n 20 of 21 graden.
1: Nou ja, volgens mij, wat ik om me heen hoor, Rico... en misschien geldt het ook wel voor jou... zijn heel veel mensen toch wel blij met de regen.
2: Ja, als je nu al gaat klagen dat je tegen zat bent, ja, dan...
1: Dan gaat het niet goed, beetje.
2: Dan gaat het niet helemaal goed, inderdaad. Kijk, als we nou weken dit hebben, dan wordt het op een gegeven moment wel weer vervelend, denk ik. Maar het is even lekker nu.
3: Ja, maar dan komt de rivier ook een beetje omhoog, hè? Dus daarom, dat is het hoog te wachten.
2: Ja, zeker weten. Het is allemaal hard nodig.
1: Ja. Zeker. Ja, daar moet er nog heel veel vallen, inderdaad. Rico, dank je wel, hè.
2: Ja, graag gedaan.
1: Gaan we door met het nieuws. Deze week staan we stil bij de connectie tussen Suriname en Nederland. Lelystad had 15 jaar geleden nog een hechte vriendschapsband met Lelydorp in Suriname. Maar ja, die vriendschap verwaterde toch wat.
3: Een groepje Lelystedelingen probeert de band te verstevigen.
4: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk, beginnen.
5: Als onderwijsman hoop ik dat er weer een mogelijkheid komt dat leerlingen naar Lelydorp kunnen gaan.
6: Doe je mee?
7: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als eerste ook. Maar nee, we gaan ervoor.
8: Hey. Enthousiast zijn ze, de initiatiefnemers van de nieuwe vriendschapsband. Onlangs kwamen deze Lelystedelingen voor de eerste keer bij elkaar onder aanvoering van Lucia Fair.
4: Waar ik van droom is dat er weer een stedenband komt. En dat de landen elkaar leren kennen. Dat de landen van elkaar leren. En dat er meer geschiedenis, educatie en dergelijke ontstaat. Op elk gebied.
8: Van elkaar leren, dat was bij de vorige stedenband ruim 15 jaar geleden ook de insteek. John Mulder, die van 2005 tot 2012 projectleider was van deze uitwisseling, doet nu ook weer mee. Hij blikt nog even terug.
5: Het project zelf is ontstaan omdat de gemeente zich erg zorgen maakte over de polarisatie onder jongeren ten aanzien van etniciteit en religie. Dat liep een beetje de spuigaten uit in Lelystad en men wist eigenlijk niet hoe ze dat moesten aanpakken. En toen is iemand op het idee gekomen van laten we leerlingen in de gevoelige leeftijd van 15 jaar naar Lelydorp sturen.
8: Meer dan 200 leerlingen uit Lelystad gingen, verspreid over 7 jaar, naar Lelydorp. Danique was één van die leerlingen. In 2010 ging ze als tiener voor de eerste keer naar Suriname.
9: Het had te maken met de multiculturele samenleving die we in Nederland kennen, maar die in Suriname ook zeker aanwezig is. En in Nederland gaat het niet altijd even goed en in Suriname gaat dat een stuk beter.
5: Ze hebben daar ontdekt dat scholen echt met zo weinig middelen toch draaien. En ze hebben ook ontdekt dat je eigenlijk helemaal geen rijkdom nodig hebt om heel erg gelukkig te kunnen zijn.
8: Ze kwamen met positieve ervaringen terug. Volgens John is de uitwisseling voor herhaling vatbaar.
5: Ik denk ook in deze tijd, we zitten natuurlijk in 2026 nu, is dit nog steeds een heel groot probleem. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het probleem groter is geworden als het om polarisatie tussen groepen gaat.
8: Daarom wil Danique dat een nieuwe generatie die positieve ervaringen ook opdoet.
9: Wat ik belangrijk zou vinden is dat ook de jeugd van tegenwoordig, dat die ook eens gaat kijken van hoe gaat het daar nou. En dan word je toch eventjes met je neus op de feiten gedrukt van... Ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer. Ja.
8: Dayan Chiku staat te trappelen en doet graag mee aan het nieuwe uitwisselingsprogramma. Ze geeft nu les op het mbo in Lelystad, maar is geboren in Lelydorp.
6: Lelystad, Lelydorp, dat klinkt zo logisch. Dat je denkt, van wat kan ik terug doen voor Lelydorp? We hebben dezelfde geschiedenis. We hebben dezelfde namen. Lelystad, Lelydorp. Het enige is in Suriname een dorpje. Want we hebben qua inwoners heel weinig. Als we een uitwisselingsprogramma hebben, kunnen ook studenten van Nederland. Het is een eye-opener voor hun. Van, hey, hoe doen ze het daar in Suriname? Maar omgekeerd ook, we kunnen van elkaar leren. En we kunnen de goede dingen overnemen. We hoeven het wil niet opnieuw uit te vinden.
8: Ze denken ook aan uitwisseling op het gebied van kunst en cultuur. Ondernemerschap en duurzame landbouw. Zo ziet Lucia in Lelystad mogelijkheden voor producten van natuurtuin Peking Sralang.
10: Ik haal daar mijn thee en dat breng ik mee naar Nederland. En dan gebruik ik die thee. Omdat ik zelf diabetespatiënt ben, is die thee ook heel goed voor mijn diabetes.
8: Die dingen kunnen u eigenlijk hier naartoe...
10: Precies. Ondernemerschap bevorderen. Wat er in Lelydorp groeit en goed is voor Lelystad. Laat het hier naartoe komen. Er zijn hier ook ondernemers die met Surinaamse kruiden en dergelijke aan de gang gaan. Dus ik heb zoiets van, laten we daar iets mee doen.
8: Suriname is geen land voor massatoerisme. Toch ziet Danique ook op toeristisch gebied kansen voor een nieuwe stedenband.
9: Er is wel enorm veel te zien. En het is denk ik niet echt een zonzeestrandbestemming. Maar wil je echt avontuur, ga de jungle in. Wil je ook wilde dieren zien bijvoorbeeld, dan is het zeker een hele mooie bestemming. En je kan gewoon Nederlands praten. Dus ja, is weer een pluspunt toch?
8: Kortom, voldoende ideeën. Ze gaan er nu echt mee aan de slag.
4: We komen vaker bij elkaar en dan hebben we het erover van hoe willen we het gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook aan geld komen.
8: En voor dat geld hopen ze op steun van de provincie en de gemeente. Komende maand is een eerste gesprek op het stadhuis hier in Lelystad. Als het aan de initiatiefnemers ligt, staat binnenkort de stichting of werkgroep Stedenband Lely op papier.
5: Als er echt geld ter beschikking komt en leerlingen naar Suriname kunnen gaan, dan stel ik al mijn kennis ter beschikking om daarin te kunnen begeleiden. De school, in dit geval het Porteum.
8: En wat de reis naar Suriname betreft, hier in Lelystad staan ze al te trappelen. Zijn de koffers al gepakt?
9: Nog niet, bijna. Nou, zal ik doen.
8: Sta jij al te trappelen?
5: Ja, zeker. Liever gisteren dan vandaag.
4: De koffers voor mijn geboorteland zijn altijd gepakt.
1: Nou, wat een enthousiasme. Prachtig. Tot zover dit tweeluik over Lelydorp, Lelystad van verslaggever Sam Jones. Op onze app en website vind je een achtergrondverhaal over wat ingenieur Cornelis Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft.
11: En dan door met de berichten van buiten Flevoland. Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben. Een posttraumatische stressstoornis. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeg geboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
12: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
11: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op deze manier hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
1: Na weken van zonnig, warm zomerweer, nou ja, heet zelfs natuurlijk. Nope. En droogte ook, zien we nu wat we al tijden lang niet gezien hebben. Regen, Rico Schreuder hoorde hier er net al over. Ja. Nou, de verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar ja, is bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
13: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden... Dus al sinds het begin van de lente zit er veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: Maandenlang dus, bakkenvol moet er gaan vallen.
11: Lekker. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
14: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk niet alleen pro, hè? Je hebt natuurlijk nog veel meer partijen. Ja, dat, ja 21 dan, is die tuurlijk wel een beetje positiever?

0: de Eerste Kamer ook nog.
1: Ja, zeker.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Wijkbewoners van De Werf in Almere Nobelhorst hebben 90 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een horecapaviljoen in hun buurt. Daar komt waarschijnlijk een all you can eat. Het ontwerp is nu anders dan omwonenden hadden gedacht.
13: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop, met in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
12: Op 1 september is er een hoorzitting. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet 3 noodpompen in om zoet water vanuit het Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de lage waterstand stroomt het niet meer vanzelf de rivier in. Het water is nodig om landbouw en natuurgebieden van water te voorzien. Tegen 3 Flevolanders zijn cel- en taakstraffen geëist voor poging tot doodslag. De 3, familie van elkaar, zouden een kickbokser hebben mishandeld. De bokser liep daarbij vorig jaar september zwaar oogletsel op. De eis varieert van 10 tot 14 maanden gevangenisstraf. Zeewolde heeft een vacature geplaatst voor een wethouder. Zou de 4e in het college van BNW moeten worden. De gesprekken met de kandidaten zijn over een maand.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen heeft wel iets geholpen, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is. Zeker een derde van de moeders en 1 op de 6 vaders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. 3 academische ziekenhuizen concluderen dat na een grootschalig onderzoek. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran. De 2 spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden.
15: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur komt uit de maximaal 21 graden en de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien is matig. In de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
1: Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek ben je een kwartier langer onderweg. Een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,2. Zie je ook een flitser? Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen, ja, wordt een spannende wedstrijd hoor vanavond. Nederland neemt het op tegen Argentinië. Dan gaat het over het WK-hockey.

0: Wij blikken vooruit met de voormalig trainer van twee Almere's die vanavond meespelen. Jonas de Geus en Terrence Peters, jawel.
1: Oh, die.
0: En oud-international natuurlijk, de Argentijnse Almeerder Alex Verga.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: schrijven 1975 voor Make Me Smile van Steve Harley en Courtney Rebel.
1: Op het WK-hockey nemen de mannen het vanavond op tegen Argentinië. Bij Oranje spelen twee Almeerders mee, Jonas de Geuze en Terrence Peters.
0: Blikken vooruit met hun voormalig trainer en oud-international, de Argentijnse Almeerder Alex Verga. Goedemorgen Alex, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je weet als geen ander natuurlijk hoe de spanning voelt, zo vlak voor een topwedstrijd. Als jij nu in de kleedkamer had gestaan, hè, wat had je dan gezegd tegen die jongens over de Argentijnen?
2: Dat wordt oorlog. Dat is niet alleen maar een wedstrijd. Het Argentijnse spel, niet alleen maar met zijn hart, maar echt. Het is een beetje zoals in de ADN en de DNA van de jongens. Dus wij moeten gewoon meer dan alles geven.
1: Meer dan alles, ja. En dan is dit duel, denk ik, in jouw ogen ook meteen de belangrijkste wedstrijd van die hele eerste groepsfase.
2: Zeker, zeker. Voor Nederland en voor Argentina natuurlijk. Nou, voor Argentina is natuurlijk normaal dat Nederland is een top land. Maar Argentina in de laatste jaren heeft gewoon goed gedaan. In de Pro League, maar ook in verschillende wedstrijden en toernooien. Dus ik denk dat Argentina is nu niet kandidaat om wereldtitel te pakken. Maar het is echt een niet comfortabele tegenstander voor niemand. En voor Nederland ook niet. Ja.
1: Nee, zeker. Want als we even kijken naar de statistieken. Nederland heeft in de reguliere speeltijd al een paar jaren niet meer binnen de 60 minuten gewonnen, hè, van Argentinië.
2: Nee.
1: Maar wat is dat dat Nederland zoveel moeite heeft met de Argentijnen? Wat is dat?
2: Maar ik vind dat internationale hockey tegenwoordig is heel dichtbij. Alle landen zijn heel dichtbij. Klinkt een cliché, maar het is gewoon zo. Vroeger in een WK had je gewoon 6 teams, 8, 7 teams, dat waren goed. En de rest minder. Maar nu, elke team is gevaarlijk. En Argentina is een heel gevaarlijke team. Ze hebben een goede corner. Ze hebben gewoon echt een goede corner. Ze hebben gewoon ook een goede keeper. Meestal van die jongens speelt in Europa. Dus ja, ik vind het een dark horse, laat me zo zeggen, voor de wereldtitel.
0: Ja, en Alex, die Argentijnen die loeren natuurlijk altijd op de counter. Laten dan Nederland het spel maken. Hoe kan Oranje nou voorkomen dat het blind in het Zuid-Amerikaanse mes gaat lopen vanavond?
2: Je moet gewoon heel veel geduld hebben. Vind ik. Heel veel geduld. En blij met zichzelf. Ik bedoel, natuurlijk, Nederland zijn anders dan Argentijnen. Dus ze moet gewoon bij zichzelf blijven. Ze gaan gewoon proberen in de speelvorm en in de speelbegrip van de Argentijnen. Nou, ze krijgen gewoon moeite.
1: Ja. Topspeler van Argentinië is natuurlijk Nicolas Kinan, de verloofde van onze premier. Ja, hoe stop je nou zo'n spits? Die steekt echt in een bloedvorm.
2: Ja, het is een super technische speler met een enorme fysieke kracht. En ze speelt meer vanaf de middenvelder tegenwoordig. Maar het is echt gevaarlijk. Je ziet tegen Japan. Dat was ook betrokken bij de goals van Argentina. Ik denk dat ze moet gewoon niet man dekken. Omdat dan is het gevaarlijk. Dan wint hij die 1-op-1 en dan heb je een probleem. Maar ze moet gewoon wel in de zone blijven en heel alert om Nicolas Kinan. Ja.
0: Ja, en nog even terug naar onze Almeerse helden, Alex, Jonas en Terrence. Kunnen die het verschil maken vanavond?
2: Ja, Jonas in zijn stijl en Teddy in zijn stijl. Teddy is een supersnelle jongen en technisch ook. Ja. Dus hij moet gewoon dat doen. Maar wat de echte kwaliteit van Teddy is, niet. Het is een complete speler, maar Teddy is heel gevaarlijk als hij gaat verdedigen als spits. Zonder balbezit. Hij kan gewoon heel veel turnovers forceren, heel veel ballen beroven. Dus dat moet hij doen. En Jonas is een playmaker. En hij moet dat doen. Middenvelder van Argentinië is keihard, sterk en heel veel intensief. En nogmaals, Jonas moet gewoon zichzelf blijven en laten voeden. Voeding geven aan de spitsen van Nederland, ja.
1: Ja. Die wedstrijd begint om 6:00 hè, vanavond. Ja, kriebelt het dan stiekem toch nog een beetje om zelf het veld op te rennen, of niet?
2: Om te rennen?
1: Ja, om mee te gaan doen.
2: Nee. Dat is al gelukkig is al jaren dat ik heb... natuurlijk, als je stopt met hockey, je bent gewoon... Ja, in een periode, of hockey, of maakt niet uit welke sport. In een periode dat je weet niet dat je bent coach of speler en je wil spelen, maar nu niet meer.
0: Nee. Ben je er wel bij vanavond? Ben je in Amstelveen?
2: Nee. Oh. Ik moet vandaag beginnen bij Kampo. Dus, nee.
0: Nou, toch.
1: Maar je gaat wel kijken, toch?
2: Ja, zeker. We gaan kijken met het team, maar nee, ik moet gewoon beginnen met trainen.
1: Oh, oké. Zeg, nog één vraag. Wat is jouw bloeddruk in rust?
2: Ja, en vanavond? Ik vind dat als een normale mens, maar vandaag gewoon iets hoger, denk ik.
1: Ja, precies. Goed, ja. Dank voor je voorbeschouwing. En veel plezier hè, vanavond.
2: Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel.
1: Ja, ga zeker kijken. Wat wordt dat een fantastische wedstrijd. Ik kijk daar echt naar uit. De dames heb ik ook al gezien. Oh, heerlijk spannend potje wordt het. Ben benieuwd wat het gaat worden. Dit is Bruno.

0: Bruno Mars, All My Soul. Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat heb je gemist?
1: De 14 medailles die Nederland haalde op het EK Atletiek. Een record. Nou, in Langs de Lijn en Omstreken hoorde je atleet Mike Foppen. Want die was wat minder fortuinlijk.

0: sport in de uitzending. Zojuist hockey. En nog even terugblikken op die 14 medailles op het EK Atletiek.
1: Nou. Ja, dat komt voorbij in de zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv. Ja, Nederland haalde 14 medailles op het EK Atletiek. En dat is een record. Voor atleet Mike Foppen verliep dat EK toch wat minder goed. Hij liep zaterdag op de 4e positie bij de 10 kilometer. Maar stapte uit in langste lijnen omstreken. Vertelde Foppen dat hij tijdens de race last kreeg van negatieve gedachten.
2: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar. En is het heel lastig om negatieve gedachten weg te krijgen. En in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, ja, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
1: Ja, Foppen schrok van de vele reacties na zijn opgave. Al probeert hij het wel te begrijpen.
2: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
0: Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 jaar met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Harry van Loon geeft er een workshop. In Langs de Lijn en Omstreken legt hij uit waarom oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
3: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommige, nou, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
0: De moeder van Van Loon werkte vroeger met mensen met een beperking. Dat werk wil hij voortzetten.
3: Ze ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En om het op een dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
0: André van Loon, bij de fragmenten die je misschien gisteravond hebt gemist op radio.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op Radio en

0: Dit is Flevoland.
1: Als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen, maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk, beginnen.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Protest tegen voorgenomen bouw horecapaviljoen in Almere Nobelhorst. En noodpompen voorzien de Vecht van water. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
12: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
11: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
13: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
11: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Problemen op de A27 Utrecht-Almere. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. Dat is tussen Utrecht en het knooppunt Eemnes naar de A1 richting Amsterdam. Je kunt keren bij de af- en toerit Soest. Dat is afrit 10 op die A27. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek flink wat vertraging. Zo'n 25 minuten. En de andere kant op, Zwolle-Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitsers zijn gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muidenberg. Dat is bij hectometerpaal 69,2. En de N715, de Oosterringweg bij Band. Bij hectometerpaal 6,6. En zie je ook een flitser. Kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de scholen zijn natuurlijk weer begonnen. Maar sommige leerlingen en leraren beginnen in een compleet nieuw gebouw. Zoals in Lelystad. Nou, onze verslaggever die is bij een nieuw integraal kindcentrum.
9: Dat is een mooie start inderdaad. En bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere die hebben bezwaren ingediend tegen de komst van een horeca-paviljoen. Je hoort straks twee van hen.
15: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
16: Hey, Remo!
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Talk to me. Nou, ze zijn met z'n drie om het onderling erover te hebben. Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers.
1: 8:10 is het. Goedemorgen. Bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere zijn bepaald niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Onderneemster Yucatang, bekend van meerdere all-you-can-eat restaurants, heeft een stuk grond gekocht waar ze een nieuw restaurant wil beginnen. Omwonenden hoopten op kleinschalige horeca.
0: Ze vinden een groot restaurant niet passen bij het karakter van Nobelhorst. Bijna 90 buren hebben bezwaar aangetekend, onder wie Stefan Bakker en Astrid Geitel. Verslaggever Ruben den Harder sprak met hen.
2: Dit is de plek waar het restaurant moet komen. Langs het water rijden wat auto's voorbij. Best wel veel al eigenlijk. Want verder is hier een woonwijk en nog niet heel veel. Daarachter zien we dan een flatgebouw, 5 verdiepingen. Dat is waar u woont, hè, Astrid Geitel?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Heeft u enig idee hoe dat restaurant eruit komt te zien? Wat dan bij u, Paul, voor de deur wordt gebouwd?
3: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
2: Dat is natuurlijk jammer. Jullie hopen dat er kleinschalige horeca komt voor fietsers, wandelaars. En dan wordt het waarschijnlijk een ander concept dan jullie hadden verwacht. Maar ja, uiteindelijk is dat toch niet aan jullie. Uiteindelijk is er ook een horecaondernemer die gewoon hier in een gat springt en iets begint.
3: Ik vind dat de gemeente heel goed moet kijken waar een plan komt. Of het geschikt is, of het past in de omgeving. En als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn. Er is plek genoeg overal, ook in Nobelhorst. En houd hier kleinschalig en doe een groot iets als All You Can Eat met alle parkeerders en bezoekers. Doe het iets verderop.
2: Even bij Astrid naar binnen. Want dan kunnen we even kijken naar het uitzicht vanaf haar balkon op de 5e verdieping.
3: Dit is de mooiste plek en het mooiste uitzicht. Zelfs als je binnen zit, dan heb je dit uitzicht nog. Dus je kan je voorstellen dat als hier toch wel een 6,5 meter hoog gebouw komt, dat ik toch heel veel minder uitzicht heb.
2: Wat voor gevoel krijgt u daar dan bij?
3: Ja, paniek. Slaaploze nachten. Ja, dat vind ik echt zonde. Houd gewoon leuk, houd klein.
2: Stefan Bakker, u woont hier in de laagbouw hiernaast.
4: Ja, in de kaderwoningen hier zo aan het water. We hebben zelf ook een boot. Dus het is een prachtig gebied om te recreëren. Dus dat is fantastisch.
2: Wat zit er nou in dit plan voor dit nieuwe restaurant waardoor u zegt, oh, wacht even, dat willen we toch liever anders als buurt?
4: Nee, kijk, je koopt een project als dit op basis van de omgeving. En ook hoe de omgevingsvergunning op dat moment is geventileerd in de verkoopbrochure. Daar wordt natuurlijk wel heel sterk naar voren gebracht dat je hier in een recreatieomgeving zit. Hè, waar het gaat om wandelaars, fietsers en mensen die hier recreëren op het water. En als daar dan een paviljoen staat gepland met een groen dak wat volledig ingaat op in de natuur. Want het is toch een van de grootste natuurgebieden van Almere. Dan komt daar een plan wat daar in mijn beleving helemaal niet op aansluit. Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
2: Eén voordeel, als het wel doorgaat, kunt u wel lekker dichtbij een hapje eten.
4: Maar dat zou sowieso het geval zijn. We zijn voor een paviljoen. Dus laat maar komen. Maar wel een paviljoen wat past in deze omgeving.
1: Nou, maar eens even afwachten wat er van al die bezwaren dan gaat komen. Gaan we door met het weer. Rico Schreuder, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, regen en nog meer regen, of valt het nog mee?
5: Ja, vanochtend inderdaad regen en nog meer regen. Want het is behoorlijk nat buiten. Temperatuur een graad of 16. Maar vanmiddag trekt die regen naar het oosten weg. Dan volgen enkele opklaringen. De zon breekt dus door. Maar later komen ook weer enkele buien opdraven. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En de wind die draait geleidelijk aan naar het westen en is matig. In de open gebieden zijn nu en dan vrij krachtig. En dat is windkracht 5.
1: Juist. En vannacht? Koel?
5: Ja. Nou, vannacht inderdaad niet koel. Vanavond hebben we nog te maken met enkele buien. Halverwege de avond is het nog steeds een graad of 18. En komende nacht dalen we uiteindelijk naar zo'n 16 graden. De bewolking neemt weer toe en later volgt vanuit het westen opnieuw een regengebied. En hebben we dan morgenochtend mee te maken, dan valt er weer van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag dan wordt het weer wat droger, breekt af en toe de zon door, maar komen ook weer enkele buien opzetten. Het wordt morgenmiddag zo'n 19 of 20 graden, dus iets lager dan vandaag. En dat is ook iets onder de norm voor de tijd van het jaar. Want normaal gesproken is het zo'n 21, 22 graden nog in deze tijd van het jaar.
1: En de dagen daarna, Rico?
5: Nou, donderdag talrijke buien, ook kans op onweer. Vrijdag ook nog buien. Zaterdag lijkt ook weer een beetje op vrijdag nog steeds buien. Tussendoor breekt ook de zon door. De wind gaat geleidelijk uit het noordwesten waaien. En de temperatuur die komt elke dag uit op zo'n 20, 21 graden. Nou, zondag en maandag, dan lijkt het droog te blijven met flink wat zonneschijn. Maar later volgende week neemt de wisselvalligheid weer toe. Dus de terugkeer van het warme en zomerse weer, dat zit er voorlopig niet meer in.
1: Oké, dankjewel.
5: Graag gedaan.
1: Ja, in het grootste deel van Flevoland zijn de scholen weer begonnen. Nou, sommige scholen maken een frisse start in een heel nieuw gebouw. Het Kompas in Dronten bijvoorbeeld. En in Lelystad is basisschool De Kring verhuisd.
0: Er komt de volgende verhuizing nog bij. Leerlingen van De Wingerd en De Regenboog gaan samen verder in het nieuwe Integraal Kindcentrum Voorhof. Dat staat in de Atolwijk in Lelystad. Daar is verslaggever Richard Schuurman. Goedemorgen, Richard.
6: Goedemorgen.
0: Wat gaat daar gebeuren?
6: Ja, we staan hier binnen in de school.
0: Ja, even schuilen.
6: Nou, we zijn in afwachting van de officiële opening. Die gebeurt buiten. En we hebben net gehoord, dat wordt helaas geen droge opening vanochtend. Maar de kinderen zijn hier. De wethouder Emiel van der Herberg van onderwijshuisvesting is hier. Die gaat straks de officiële openingshandeling samen met de kinderen en de directeuren verrichten. Ik sta hier met de twee directeuren. En dat zijn Alex Blij en Silke Tuininga. Alex Blij, u bent van De Regenboog.
7: Ja.
6: U bent eigenlijk gisteren al begonnen, hè, in dit gebouw waar u samen nu in zit.
7: Ja, dat klopt. Gisteren zijn de kinderen geweest en vandaag hebben we een officiële opening voor alle ouders. Gisteren mochten ook de ouders niet naar binnen, dus alleen de kinderen. En die hadden de ruimte om het hele gebouw zelf te kunnen verkennen. En vandaag is die gelegenheid voor ouders er.
6: En hoe is de eerste dag bevallen tot nu toe?
7: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest? En de eerste reactie was, het is een cadeautje. En ik denk dat we dat met elkaar wel hebben ervaren. Niet alleen het gebouw aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En de sfeer, kleur, zichtlijnen. Ja, het is echt een cadeautje. Ja.
6: Silke Tuininga van De Wingerd. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk al wel. Maar nu zitten jullie onder één dak. Hoe is dat?
8: Het is heel fijn om onder één dak te zitten. We hebben nu veel meer kansen om elkaar te ontmoeten. Daar hebben we de afgelopen jaren ook al veel aandacht aan besteed. Dat beide teams elkaar kennen. Dat we dingen samen met elkaar doen voor de kinderen in de wijk. Voor de kinderen in beide gebouwen. En dat is heel erg fijn. En we zien heel veel mogelijkheden om met elkaar samen te werken.
6: Maar u bent een christelijke school. De Regenboog is een openbare school. Waar zit dan de samenwerking in? Gaat u leerkrachten uitwisselen?
8: Leerkrachten uitwisselen is tot nu toe denk ik nog niet gebeurd. Maar wel samenwerken met bijvoorbeeld de opening van de Koningsspelen, de Kinderboekenweek. Nou ja, zo'n opening als vandaag is een mooie kans om samen te vieren. En daar kijken we erg naar uit.
6: Maar hoe gaat dat in de praktijk, meneer Blij? Twee scholen, één dak, onder één dak. Maar gaan de kinderen misschien ook een beetje in elkaar scholen doorlopen, ja, of de ouders?
7: Ja, dat hopen we wel. We hebben boven een atelier zitten en een kinderkeuken. Die kunnen door drie organisaties gebruikt worden.
6: Kinderkeuken?
7: Ja, een kinderkeuken. Dus we hebben een heel groot kookeiland met ovens erin en kookplaten, zodat leerkrachten daar naartoe kunnen en iets kunnen maken. Na schooltijd maakt de kinderopvang daar gebruik van. Maar het is de bedoeling dat we dat met elkaar ook gaan doen. Ja. Ik denk dat samen eten verbindt. Hè? Dus in die zin is het een mooie plek.
6: En die kinderopvang die zit ernaast erbij. Dat is van Go. Die zat hier ook al in de buurt. Hè? Maar biedt dat nog weer extra mogelijkheden?
8: Ja, ik denk dat dat wel mogelijkheden biedt. Voor kinderen is het sowieso heel erg nabij. De BSO is eigenlijk boven in dezelfde ruimte waar ze ook 's ochtends komen. En dat geeft natuurlijk een heel fijn geborgen gevoel dat het allemaal onder één dak zit.
6: Ja. Gaat uw school nu groeien ook dankzij nieuwbouw?
8: Nee. We blijven hetzelfde leerlingenaantal houden, want het gebouw is echt gebouwd voor specifiek een bepaald leerlingenaantal.
6: En dat is?
8: Bij ons 250 en bij De Regenboog 200.
6: Dus dat is een forse school hier toch in de Atolwijk in Lelystad. Nou, die wordt straks geopend. De directeur gaat zo naar buiten, want het hoogbezoek en de kinderen staan al te wachten. Maar er moet wel een jasje aan, want het regent.
1: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.
0: En zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over 6 mensen van de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Die zaten maar liefst 3 maanden bij elkaar, ja, toch wel min of meer opgesloten.

0: Drive Safe. Het is 7:30. Je hoorde Maas Smit aan Naal Horen. Jolien, hoe zat het nou met mensen die opgesloten zaten?
1: Ja, ik zal dat even uitleggen. De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ja, het klinkt vrij verschrikkelijk eigenlijk. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht. En dat was om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met de mens. Nou, nu zijn ze weer in de bewoonde wereld. Is toch wel even schakelen, zegt deze deelnemster.
2: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes, dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
1: Nou, kijk eens aan. De ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit. Ja, je kunt natuurlijk ook wel wat irritaties gaan krijgen.
0: Ja, je kent niet weg.
1: Nee,
0: zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben, een posttraumatische stressstoornis. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten.
1: Oh, dat is dus nog veel meer.
0: Ja. Dat blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroege geboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
3: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. En zo hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
1: Ja, alleen al zo'n afdeling, joh, is heel overweldigend. Hè? Al die bliepjes, al die slangetjes aan je kind, dat is dat kan heel veel indruk maken. Na weken van zonnig, warm zomerweer, nou zeg maar gerust heet, en de droogte natuurlijk, zien we nu wat we al tijdenlang niet gezien hebben, regen. De verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar ja, is bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: En dat waren ze, de berichten.

0: gsm.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Rond deze tijd wordt het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. Daar zijn ouders en de wethouder bij. In het nieuwe kindcentrum zitten de oude basisschool De Wingerd en De Regenboog. Een van de directeuren is blij met het nieuwe onderkomen.
6: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest. En de eerste reactie was, het is een cadeautje.
5: Wijkbewoners van De Werf in Almere Nobelhorst hebben 90 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een horecapaviljoen in hun buurt. Daar komt waarschijnlijk een all-you-can-eat. Het ontwerp is nu anders dan de omwonenden hadden gedacht.
7: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel een beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop met in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
5: Op 1 september is er een hoorzitting. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht zet 3 noodpompen in om zoetwater vanuit het Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de lage waterstand stroomt het niet meer vanzelf de rivier in. Het water is nodig om landbouw en natuurgebieden van water te voorzien.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes het doelwit van inbraken geweest. 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders van veel te vroeg geboren kinderen heeft last van geestelijke klachten. En die leiden soms tot een posttraumatische stressstoornis, hebben academische ziekenhuizen vastgesteld na onderzoek. 4 landelijke Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze volgens de inspectie te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. De kranten spreken van censuur.
9: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur komt uit de maximaal 21 graden en de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien is matig. In de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen beginnen de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
10: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten ben je een minuut of 5 langer onderweg. Een kwartier oponthoud op de N50 en Emmeloord-Zwolle. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Gattemerbroek. En op diezelfde N50, maar dan de andere kant op. Dus richting Emmeloord. Daar ben je zo'n

0: vijf minuten langer onderweg. Flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muidenberg. Bij hectometerpaal 69,2. Ja, wordt een lekker potje vanavond. WK-hockey, Nederland-Argentinië. Poeh, dan heb je een wedstrijd te pakken. We blikken zo meteen vooruit met oud-international... de Argentijnse Almeerder Alex Verga.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 80, Diana Ross in de jaren 60 samen met de Supremes. Het is 7:30.
1: Op het WK hockey nemen de mannen het vanavond op tegen Argentinië. Bij Oranje spelen twee Almeerders mee, Jonas de Geuze en Terrence Pieters.
0: Blikken vooruit met hun voormalig trainer en oud-international, de Argentijnse Almeerder Alex Verga. Goedemorgen Alex, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je weet als geen ander natuurlijk hoe de spanning voelt, zo vlak voor een topwedstrijd. Als jij nu in de kleedkamer had gestaan, hè, wat had je dan gezegd tegen die jongens over de Argentijnen?
2: Dat wordt oorlog. Dat is niet alleen maar een wedstrijd. Het Argentijnen speel, niet alleen maar met zijn hart, maar echt. Het is een beetje zoals in de ADN van, en de DNA van de jongens. Dus wij moeten gewoon meer dan alles geven.
1: Meer dan alles, ja. En dan is dit duel, denk ik, in jouw ogen ook meteen de belangrijkste wedstrijd van die hele eerste groepsfase.
2: Zeker, zeker. Voor Nederland en voor Argentina natuurlijk. Nou, voor Argentina is natuurlijk normaal dat Nederland is een top land. Maar Argentina in de laatste jaren heeft gewoon goed gedaan. In de Pro League, maar ook in verschillende wedstrijden en toernooien. Dus ik denk dat Argentina is nu niet kandidaat om wereldtitel te pakken. Maar het is echt een niet comfortabele tegenstander voor niemand. En voor Nederland ook niet. Ja.
1: Nee, zeker. Want als we even kijken naar de statistieken. Nederland heeft in de reguliere speeltijd al een paar jaren niet meer binnen de 60 minuten gewonnen, hè, van Argentinië.
2: Nee.
1: Maar wat is dat dat Nederland zoveel moeite heeft met de Argentijnen? Wat is dat?
2: Maar ik vind dat internationale hockey tegenwoordig is heel dichtbij. Alle landen zijn heel dichtbij. Klinkt een cliché, maar het is gewoon zo. Vroeger in een WK had je gewoon 6 teams, 8, 7 teams dat waren goed. En de rest minder. Maar nu, elke team is gevaarlijk. En Argentina is een heel gevaarlijke team. Ze hebben een goede corner. Ze hebben gewoon echt een goede corner. Ze hebben gewoon ook een goede keeper. Meestal van die jongens speelt in Europa. Dus ja, ik vind het een dark horse, laat me zo zeggen, voor de wereldtitel.
0: Ja, en Alex, die Argentijnen die loeren natuurlijk altijd op de counter. Laten dan Nederland het spel maken. Hoe kan Oranje nou voorkomen dat het blind in het Zuid-Amerikaanse mes gaat lopen vanavond?
2: Je moet gewoon heel veel geduld hebben. Vind ik. Heel veel geduld. En blijf bij zichzelf. Ik bedoel, natuurlijk, Nederland zijn anders dan Argentijnen. Dus ze moet gewoon bij zichzelf blijven. Ze gaan gewoon proberen in de speelvorm en in de speelbegrip van de Argentijnen. Nou, ze krijgen gewoon moeite.
1: Ja. Topspeler van Argentinië is natuurlijk Nicolas Kinan, de verloofde van onze premier. Ja, hoe stop je nou zo'n spits? Die steekt echt in een bloedvorm.
2: Ja, het is een super technische speler met een enorme fysieke kracht. En ze speelt meer vanaf de middenvelder tegenwoordig. Maar het is echt gevaarlijk. Je ziet tegen Japan. Dat was ook betrokken bij de goals van Argentina. Ik denk dat ze moet gewoon niet man dekken. Omdat dan is het gevaarlijk. Dan wint zij die 1-op-1 en dan heb je een probleem. Maar ze moet gewoon wel in de zone blijven en heel alert om Nicolas Kinan. Ja.
0: Ja, en nog even terug naar onze Almeerse helden, Alex, Jonas en Terrence. Kunnen die het verschil maken vanavond?
2: Ja, Jonas in zijn stijl en Teddy in zijn stijl. Teddy is een supersnelle jongen en technisch ook. Ja. Dus hij moet gewoon dat doen. Maar de echte kwaliteit van Teddy is niet zijn complete speler. Maar Teddy is heel gevaarlijk als hij gaat verdedigen als spits. Zonder balbezit. Hij kan gewoon heel veel turnovers forceren. Heel veel ballen beroven. Dus dat moet hij doen. En Jonas is een playmaker. En hij moet dat doen. Middenvelder van Argentinië is keihard sterk en heel veel intensief. En nogmaals, Jonas moet gewoon zichzelf blijven en laten voeden. Voeding geven aan de spitsen van Nederland, ja.
1: Ja. Die wedstrijd begint om 6:00 hè, vanavond. Kriebelt het dan stiekem toch nog een beetje om zelf het veld op te rennen, of niet?
2: Om te rennen?
1: Ja, om mee te gaan doen.
2: Nee. Dat is al gelukkig is al jaren dat ik heb... natuurlijk, als je stopt met hockey, je bent gewoon de... Ja, een periode, of hockey, of maakt niet uit welke sport. Een periode dat je weet niet dat je bent coach of speler en je wil spelen, maar nu niet meer.
0: Nee. Dus, ben je er wel bij vanavond? Ben je in Amstelveen?
2: Nee. Oh. Ik moet vandaag beginnen bij Kampong. Dus, nee.
0: Nou, toch,
1: maar je gaat wel kijken, toch?
2: Ja, zeker. We gaan kijken met het team, maar nee, ik moet gewoon beginnen met trainen.
1: Oh, oké. Zeg, nog één vraag. Wat is jouw bloeddruk in rust?
2: Ik vind dat als een normale mens, maar vandaag gewoon iets hoger, denk ik.
1: Ja, precies. Goed, ja. Dank voor je voorbeschouwing. En veel plezier hè, vanavond.
2: Dankjewel, zelfde. Dankjewel.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Die mochten ook meedoen. Prachtig duo zo. En dan gaan we nu nog even kijken wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, Nederland haalde maar liefst 14 medailles op het EK atletiek, een record. Voor atleet Mike Foppen verliep het EK minder goed. Hij liep zaterdag op de vierde positie bij de 10 kilometer. Nou, dan denk je, dat is prima. Nou, hij stapte uit. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Foppen dat hij tijdens de race last kreeg van negatieve gedachten.
2: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar en is het heel lastig om negatieve gedachten weg te krijgen en in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, ja, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
1: Nou, Foppen schrok van de vele reacties na zijn opgave, al probeert hij die wel te begrijpen.
2: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
0: Ja, wat weten die mensen er nou van? En dan toch maar reageren. Maar goed.
1: Zo gaat het, hè, tegenwoordig. Het is lekker makkelijk achter je schermpje.
0: Ja. Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 jaar met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Henri van Loon geeft er een workshop en in de Langs de Lijn en Omstreken legde hij uit waarom oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
3: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommigen, nou, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
0: De moeder van Valoon werkte vroeger met mensen met een beperking en dat werk wil hij voortzetten.
3: Er ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En om het op het dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
0: Henri van Loon, gisteravond toch mooi. Ja, heel mooi.
1: Ja.
0: Nou, als Henri van Loon gaat acteren, dan denk ik altijd, wat gaat er nu weer gebeuren? Dat er zo'n onderlaag altijd zit bij die Van Loon. Heb je dat niet?
1: Nee, niet per se bij hem of zo.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Goed, dat heb ik dan, sorry. Dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Dit was Flevoland is wakker. Morgenochtend tussen 6 en 9, dan maken we je weer wakker.
1: En zometeen Flevoland, muziekland.
4: Show is hot out here. No, I don't mind.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op Radio NTV.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen, maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk beginnen.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Nieuwe school in Atolwijk Lelystad officieel geopend. En klager over bijenpoep vangt bot bij de rechter. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
11: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
10: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
12: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
10: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Na de Vesting en knooppunt Eemnes. 7 minuten vertraging. A9 Diemen Amstelveen, 5 minuten. En de N50 Emmeloord Zwolle voor Hattemerbroek, 12 minuten. Flitser op de A6 Muidenberg Lelystad bij 69.2. Flevoland Muziekland is nog een beetje in de vakantiestemming, want straks een leuke vakantie in een zwembad.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Met Leo Schouwenaar.

0: Alex Warren en Passenger. En we begonnen met het vakantiehitje van 10cc en de Dreadlock Holiday. Nou, dat mag nog wel, want Zeewolde heeft nog een beetje vakantie. Dus af en toe een vakantieplaatje. Dat moet kunnen natuurlijk. Ja, we zijn natuurlijk in afwachting van de wedstrijd Nederland-Argentinië vanavond in Amstelveen voor het WK Hockey. En daar hadden wij eerder vandaag commentaar op van de Argentijnse Almeerse hockeytrainer Alex Verga. En die zei...
1: Dat wordt oorlog.
0: Ja, met die Argentijnen wordt het dus oorlog. En ik zat te denken, Argentina, is er een liedje dat daarover gaat? Nou, in 1978 hadden we ook een Argentijns jaar met het WK toen. En de Nederlandse radio had toen behoefte aan een herkenningsmelodie. Dat werd

TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

Billy Joel en Tell Her About It. Hoogste tijd om eens even te kijken bij Kiek de Kiekendief. Die heeft met zijn drone een foto gemaakt van de haven aan de Lelystadse kust. Waar de Batavia ook ligt. En er waren veel mensen die stonden op de dijk gereed met hun eclipsebrilletje. Ja, dat was toen. Om even te kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Staat natuurlijk het gebouw op van Batavia Land, de Batavia zelf, een heleboel andere schepen en stijgers en mensen en bomen en boulevardflats die uitkijken over het water. Zie jij een verschilletje tussen de linker en de rechter foto, ga er maar aan staan, dan mag je bellen 0320 28 50 50 of je geeft het door op omroepflevoland.nl/kiek. Doe het dan wel voor 11 uur.

onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Koningsmint die neemt er nog eentje. Oh, pijn in de kop heeft het ook over. Dat is een van de mindere dingen van gezellig uitgaan. Het liedje heette Niet naar huis en daarvoor Against All Odds van Phil Collins. Tot nieuws en reclame van 9:30 heb ik nog een mooie van Beverly Craven voor je.

0: uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: TKE trapliften.

0: in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Flevoland met het regionieuws.
5: Zojuist is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. Daar waren ouders en de wethouder bij. In het nieuwe kindcentrum zitten de oude basisscholen De Wingerd en De Regenboog. Een van de directeuren is blij met het nieuwe onderkomen.
6: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen en toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest en de eerste reactie was: het is een cadeautje.
5: Een man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat er overlast door de bijen kwam.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken halen. Vanwege de droogte mag dat namelijk niet. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes doelwit van inbraken geweest. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. De inspectie noemt het reclame. De kranten vinden de boetes censuur.
8: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur komt uit de maximaal 21 graden en de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien is matig. In de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen beginnen de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
5: Dankjewel Rico van Weerplaza. Nog één file. Deze ochtend de A9 Diemen-Amstelveen. 5 minuten. Flitsers op de A6 Emmeloord-Jouren bij 283. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2. En Lelystad-Muidenberg bij 62.4. En zie je nou nog een flitser? Die mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Vandoor met een mondje Franse kaas.
9: Flevoland. Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
9: Met Leo Schouwenaar.

0: Drive, The Tiger, Survivor en daarvoor Ingrid, Tu es foutu.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1975, ja, het is even geleden, moest even naar kijken. En dan precies dezelfde week. We zitten alweer in week 35. En toen in de hitparade een lied over bescherming van de natuur. Ja, op nummer 1 stond toen Kamal en The Elephant Song. Die ken je nog wel. Andere band die erin stond, die al heel veel hits had gehad en nog heel veel hits zou hebben, dat zijn de gebroeders Gibb, de Bee Gees. En die gingen toen net in die tijd een beetje op de disco-tour met Jive Talking.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1975.

Shannon Spiro, the material lover en de Bee Gees daarvoor en Josh Talking. Mochten de mensen in één keer denken, hé, wat klinkt Leo anders? Ja, dat klopt ook. Het is Leo niet meer. Het is Arnoud. Leo heeft een belangrijke vergadering, dus die moet eventjes 10 minuutjes eerder weg. Nou, maakt niet uit, joh, neem ik het ook voor. Vind ik ook wel weer leuk natuurlijk, hè. We zijn allemaal één, laten we het daarop houden. En wat we ook doen natuurlijk, dat doet Leo ook, doe ik ook, is de opgave van Kiek. Laat ik alvast eventjes aan je zien. Doen we zo meteen tussen 10 en 11, doen we dat ook nog 2 keer. Maar ik laat hem je nu ook nog eventjes zien. Een leuke foto van de eclipse bij Batavia Haven. Daar gaan allemaal mensen op een bootje te kijken naar de horizon. Natuurlijk over het IJsselmeer heen, daar kan je de zon in de zee zien zakken. Het was toen destijds, het was ook een zoele zomernacht, dus alles klopte wat dat betreft. Mooie foto's zijn er gemaakt, maar wat is er anders aan deze foto? Even kijken. Oh, nou, deze is heel erg makkelijk. Ja, als je deze mast mist, dan wordt het nat. Dus, kijk even naar die foto van Kiek. Links en rechts, daar zit een verschilletje in. Heb je het antwoord gevonden? 0320 28 50 50.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: tikkertje. Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen
3: met ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werd genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028... Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUC FM.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: RUC FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUC FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert.

disco. It ain't no country club either.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij... met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Echt op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: vertelt er vandaag in Flevoland. Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma.